0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: In Moskoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imoskoop, man!
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakte haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
0: Dit is Top 2.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Ik eet wel.

0: Voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be. Sleep
6: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities. Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen. Hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
6: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Hallo, mam, moet u van bedrijfswageninrichting? Ja, madame. Ja, ja, oh, rustig. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat een orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van Modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
1: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: We make you move.

0: Een goedemorgen. Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
1: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
0: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
2: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ook het fysieke contact aanwezig te houden.
0: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habib Sadeh.
3: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
0: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
4: Dit is Top 2.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Nu ook in je Maxizo winkel.
8: Hallo!
7: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
10: Natuurlijk, Danne.
11: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd

0: vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B+ leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

Tires. Jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedemorgen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
5: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
4: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
6: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten bijscholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
4: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynave.
7: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
4: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
3: Dit is Top 2. Non-stop.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op teten, of?
4: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be. Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: De mistjedatjes van Connections.
6: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
7: Een miljard gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
8: Nu ook in je Maxizo winkel.
9: Hallo!
8: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.

0: Eigenaarschap bij Veranda's van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Harta, harta, voelta.
2: Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
3: Poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kaart.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
1: Horta, Horta.
2: Compleet zot van tuin en dier.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
5: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
4: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
6: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
10: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
11: NMBS! Yes!
12: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
13: Go yellow!
14: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
15: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: Hoe komt dat?
16: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
18: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
19: Dovi keuken.
16: Wij maken uw keuken in België.
20: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Zeg Sjokke, zeg jij nu al terug met je camionet?
8: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Start het najaar goed.
11: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
10: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
11: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
12: Dit is Top 2. Don't stop the music.

0: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Een goedemorgen. Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
3: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Het was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
2: Iets meer dan een kwart van de Belgen moesten afgelopen maanden ook geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
4: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
2: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
5: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar we moeten daarin groeien.
2: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
11: Wat nu?
9: Ja, ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau.

0: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
4: van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
5: Zit jij nieuw?
6: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp.
7: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67, Stationstraat 10 in Oostkamp.
8: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
9: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
8: En handen die vanzelf werk zien.
9: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
8: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
9: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
10: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com. Kom.
11: Achtung Wevelgem, 3 oktober, das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival von Belgien. Mit Gebroeders Co, 5 Stages, Kermis und 4 Party.
12: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
13: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
14: Wat blieft?
13: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
15: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier.
16: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
17: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
18: Check santos.be/schoenen voor meer info.
19: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
20: Top 2.

0: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Een goedemorgen. In het Vlaams parlement start rond deze tijd het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependaele stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
3: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden. We hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
2: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n €600. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus is uitgefloten door Portugese fans voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij heeft ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. Die is daardoor opgestapt. Portugal won wel met 2-4. De bondscoach zei dat die prestatie belangrijker is dan al de rest. Zondag speelt Portugal een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
1: Dit is Top 2.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel erop onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Mannekes,
7: Bompie,
6: nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
7: Oh!
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Go Yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Oei, dat moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
16: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
19: Tja, beter Tom Rotiers gebeld, hè.
18: Ja, ik weet het.
19: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
18: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
19: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
18: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten? Of?
4: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1,

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Schatje, wat doe jij op die ladder?
7: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
8: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, nee. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun Wiener?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Geen zittend gat, wel goesting.
13: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
12: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
13: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
12: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
14: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
15: Wat lief?
14: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
16: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezierwinkel.
17: Santos heeft een te gekke actie.
18: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
19: Check santos.be/schoenen voor meer info.
20: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.

0: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Dit is Top 2. Top Headlines.
7: Een goedemorgen. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
8: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met tand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
7: Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen, zegt notaris Goedele van de Kerkhoven.
9: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen dat als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
7: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.

0: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel.
1: Om te onthouden.

0: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.

0: Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de Pro van
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
13: Op, alles is op.
12: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27.

0: www.slagerfestival.be.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Dit is Top 2.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egremond-tribune. En de vraag die we telkens stellen: laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egremond? En we zijn vertrokken. Oh, de ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ray Egremond blijft de kampioen in afval.
4: Ray Egremond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ray-Egremond.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zei de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Modu van. Wieder maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
8: Start het najaar goed.
9: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
10: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je leef, maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vaalherstaller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
13: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

0: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
1: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
2: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
3: NMBS! Yes!
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
8: Maffa.
7: Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Top 2. Top Headlines.
10: Een goeiemiddag. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
11: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
10: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependaele. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
12: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
10: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
13: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
10: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioen wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.

0: woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwheden zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Mannekes,
4: Pompie.
3: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee!
10: Oei, wat is er?
11: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
10: Oei?
11: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Van psychotherapie tot

0: Joehoe.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: De mist je datjes van Connections.
0: Oh my god, ik ben net terug van New York.
4: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
0: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
0: Nee, ook gemist.
4: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
0: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
4: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tiscamania, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: VR. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet? Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn RD.
9: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: Achtung, Bevelgem. 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
11: Tickets oktoberfest-bevelgem.be.
12: Santos heeft een te gekke actie.
13: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
14: Check santens.be/schoenen voor meer info.
15: Santens, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
16: We make you move.
17: Top 2.

0: We make you move. Dit is Top 2. Top 2.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de pro van...
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
0: Dit is Top 2. Top Headlines.
7: Goedemiddag. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
8: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
7: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
9: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
7: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
10: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
7: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinken. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.

0: Dag manneke.
1: Hey.
0: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
1: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
0: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
1: Ook landbouwer.
0: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
1: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
0: Ja, slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schat.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: De beste volle van maken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
11: Maf,
10: Lidl, dat kan tellen. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
1: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
2: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
3: NME, yes!
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is Loes.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
10: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
18: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
20: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
21: en Brico Planet
20: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
21: 20% korting op alles.
20: En zelfs 25% voor B-plus leden.
21: Want zelfgemaakt
20: is slim bespaard.
21: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
22: Profel.
23: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

0: Hunter Tires. Jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Hunter Tires staan 24/7 klaar voor depannage. Huntertires.be.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
0: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
4: Ga jij in die kleren naar dat feest?
5: Is het niet goed?
4: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
6: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real Map.
7: Zoek naar een job als operator of technieker. Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
8: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
9: Wat lief?
8: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
10: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bandencentrum alle stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vaalherstelder poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
13: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Een goedemiddag. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline, zowel de leerlingen van het basis- als van het secundair onderwijs. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 5 en 8. En de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, zegt journalist Klaas Daniel.
6: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
5: Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Lucas Envaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch record. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.

0: Joehoe!
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, daar is lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
8: Natuurlijk, Danne.
9: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
12: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
13: Op, alles is op.
12: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
13: Oké,
12: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
15: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Oei, dan moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Horta, horta, voelta.
13: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
14: Ai, poesje.
13: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
14: Au, poesje.
13: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
14: Een stoute kaart.
13: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
12: Horta, horta.
13: Compleet zot van tuin en dieren.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: 2.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hm? Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Een goedemiddag. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Van Bossuyt liet eerder al weten dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen mochten naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. In Brugge zit de assisejury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vertrok, kreeg Van Haverbeke nog het laatste woord. Journalist Klaas Daniel luisterde mee.
5: Chris Van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
4: Van Haverbeke riskeert levenslang. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken, de maxima rond 20 graden.
0: Dit is Top 2.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op Audi.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
9: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
8: Was dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog 1...
8: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op te eten? Of?
9: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Top 2.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukste-ticket.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukste-ticket.be.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
10: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
11: NMB, yes!
12: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
13: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
14: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
15: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
7: Ga zo wakker, jij. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
8: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Zit jij nieuw?
10: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
11: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Man Wear, met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67, Stationstraat 10 in Oostkamp.
12: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
13: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
12: En handen die vanzelf werk zien.
13: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
12: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
13: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
14: Start het najaar goed.
15: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
16: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
17: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
18: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
19: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
20: Wat lief?
19: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
21: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op Kopzon. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
22: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel, als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vaalherstelder poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
23: Santos heeft een te gekke actie.
24: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
25: Check santos.be/schoenen voor meer info.
26: Santos. Voor al je bouwbeslag en gereedschap.
27: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
28: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.com.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Profel.
2: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
2: Op en top professioneel, met de pro van...
1: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de Assize jury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De Assize-voorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
6: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
5: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en €11.000 cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond een graad of 20.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B+ leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
5: Xina. Ja aan je dromen.
7: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Ruilfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Ruilfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deruilfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Geen zittend gat, wel goesting.
6: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsselen en Brugge.
5: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
6: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
5: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Start het najaar goed.
8: Tijdens het koopweekend van 2 tot en met 5 oktober wordt Brugge de place to be voor shoppers.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
9: Achtung, Wevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en 4 party.
10: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
11: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
12: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

0: make you move.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Top 2. Top Headlines.
9: Goedemiddag. Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
10: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
9: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en €11.000 cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond een graad of 20.
8: Dit is Top 2.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
9: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar 9,85 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
1: Alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Top 2.

0: Dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ray Egremond-tribune. En de vraag die we telkens stellen. Laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ray Egremond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ray Egremond blijft de kampioen in afval.
1: Ray Egremond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. ray-egremond.be.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè?
1: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Ga jij in die kleren naar dat feest?
8: Is het niet goed?
7: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
9: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Santos heeft een te gekke actie.
11: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
12: Check santos.be/schoenen voor meer info.
13: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.

0: De beste Wolf aanmaken, dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
1: Maf, hè?
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedenavond. Gemengde reacties, nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouder.
4: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
5: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan. De adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
3: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak. Dat zegt zijn advocaat.
6: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
3: Chris van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
7: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank u wel.
8: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
9: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
8: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd, hè.
3: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
10: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
3: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.

0: croissant.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: De Misty Dutchess van Connections.
4: Allee, de US of A.
5: Ja.
4: De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zijt jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vondere Bouwideeën.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht
7: je
5: eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Wiener Berger.
10: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
11: Natuurlijk, Danne.
12: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wiener Berger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge of begin.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Zeg Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sunwine?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
11: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping!
12: Wablief!
13: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
14: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
15: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog Volk, de vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.

0: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedenavond. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Haverbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor de moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er zeker niet. Je hoort de advocaat van de mama.
3: De kinderen komen er niet mee terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
2: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
4: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
2: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siemel Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
5: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dankjewel.
6: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
7: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
6: U was erbij. Nee. Dat heb ik dat gezegd, hè.
2: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. En ons land heeft zijn eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte en pakt dus brons.
8: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voel me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
2: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.

0: bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh!
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Ik dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
16: Ja, ja, oh. Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
18: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Proximus presenteert.
19: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
20: Ja.
19: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
20: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
19: Ja, dat is louche.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
21: It's a Sunweb holiday.
22: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade...

0: ja.
1: Maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één...
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedenavond. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt trouwens een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Brieven en pakjes versturen met B-post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1.200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens de coronaperiode waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. En de Rode Duivels beginnen over drie kwartier aan hun derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuiper, Dodi Lukebakio en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelaar. Geen Romelu Lukaku dus in de spits. En die kan later mogelijk misschien nog invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20.
3: Dit is...

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.

0: bij Waasland Shopping!
1: Wat blieft?
0: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
2: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
3: Dit is Top 2.

0: Goedenavond. Brieven en pakjes versturen met B-Post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een Prior-zegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-Post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren daar op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro. De scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. En Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro Eijsden. Hij volgt er Stijn Steijnen op die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvallen. Ferreira is 59 en werkte eerder onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk.
1: Dit is Top 2.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!
0: Top 2.

DJ B, won't you turn it up? Hey, DJ B, won't you turn it up? Hey, DJ B.